0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Fifth Harmony with Work From Home. Welcome to it. You tune into Office Hours. Time for me to wrap up the show. Can you believe it? Time flies when you're having fun. But Christy Hansen's coming in for your daily date. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies. Hoe gaan het?
0: Goed, dankie met jou.
1: Ja, lekker. Ek het met skok achtergekom. My maand's amper dammie heen.
0: Ek weet, kan jy glo.
1: Sondag is die laatste
0: dag. Ons is in die laatste week, ja. En dan is juni daar. En dan is het redig in die middel van die jaar.
1: Juni is die middel van die jaar. In middel van die winter. Ja. Ons nog eigenlijk winter so erg gehad het.
0: Ons sing om vannacht bekies, die bewolk en hier is wat nou inkom, maar ja, dit is ongelooflik. Dit is vooral ongelooflik, want februari en maart is vir my baie stadig gevoel. En april, ek het my oog geknip en nou is van die einde, nou is hy verby.
1: Ja, is ongelooflik, die tyd loop net eenvoudig. Ou sal die anker moet uitgooi net hierdie aarde bietjie stadiger laat met begin draai. Want
0: ek stem saam, we all need to take some time to slow down.
1: Yes.
0: Kom ons doen het sommer during daily date, gaan ons lekker rustig wees vandag, ons gaan net chill.
1: Hoekom nie?
0: Ja.
1: Hoekom nie? Kom ons, omdat ons nou bekommerd is oor die jaar wat so vandag onder ons weg beweeg, kom ons draai die tyd rustig vandag. Stadig en stadig, hy 3 ure gaan so 6 ure voel.
0: O, lekker. So, ek hoop jy geniet het,
1: Christy. Ons maak tyd op bykie vandag.
0: Good, I like it. Gesels met Christy op die WhatsApp line 021-106-936. Geniet het, Christy.
1: Dankie, geniet
0: jy dag. Ek sien jou morgen.
1: Sien jou morgen.
0: It's the end, can you believe it, of another beautiful morning that we get to spend together here on Office Hours. Proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Thank you for hanging out with me today. We'll do it again tomorrow for a Wednesday edition of the show with some very exciting and interesting interviews coming your way, so stick around for that. Until we meet again, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: speciaal vir almal wat 9 tot 5 werk, Dolly Parton, 9 to 5, voordat The Weeknd Cry For Me en ook Good Luck gehad met Chasing Dreams. Middag sê van my Christie, ek hoop het gaan somme baie goed met jou so op hierdie dinsdag. Ja, wat ons met vastbyt, morgen is klein saterig en dan sit afdraande naweek toe, is het nie. Ons is baie precies 1:30, nog lekker muziek vir jou Christie Visser met Ek Sal As Jy Sal, net die naam.
1: Of the same old routine, bored of sitting in the office day in and day out. It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

Tom Grennan, hi on Helderberg FM. Ons het ook 'n bietjie Amy Jones gehad voor dit met Nobody. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. En ek is nog steeds Jan Willem, saam met jou, tot en met so net voor 6.